0: van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

lachen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

come to you for life, and all that you wait for be true.

0: is één Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
2: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
3: Dan merk ik dat er ontzettend veel een maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
3: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
4: Ja, het eind komt in zicht gelukkig.
3: Waar zitten de pijntjes?
4: Mijn enkel.
3: Oh.
4: En de blaren.
3: Hoeveel?
4: Te veel om te tellen. Het is okay. De hele onderkant.
3: Oké, nou...
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Canada will do whatever it takes to build our.
3: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
1: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
2: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
1: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
0: Fijn dat je luistert.

Weet je, ik ben echt een gevoelsmens. Weet je, als ik nomineer, of als ik zing, of als ik praat, of als ik bier drink, of als ik masseer of knuffel, dan ben ik echt een gevoelsmens, weet je wel?

0: 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De S. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zet een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie andere in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20 en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Abedion Music. Evert-Jan van Beek.

Een driekoppige band uit Londen, deze electropopband die niet meer bestaat, sinds 2017 al niet meer. En deze plaat komt trouwens ook uit 2017, Hurricane hoorde je, van Volts. En dat schrijf je met V-A-U-L-T-S. 2017 dus, Hurricane, de laatste jaar dat deze band actief was. Wel jammer, want het is toch best wel fijne muziek, al zeg ik het zelf. Wees welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Abelia Muziek van deze dinsdag 13 januari vandaag. Het is aflevering 87, waarbij we gaan naar nieuwe muziek van de Britse band White Lies. Werd opgericht in 2007 in Ealing in Londen. Overigens heette ze oorspronkelijk Fear of Flying. Nu de driekoppige band kwam met het debuutalbum To Lose My Life in 2009. En afgelopen jaar bracht de band alweer het zevende studioalbum uit met als titel Night Light. Van het album is onlangs het nummer Juice als single verschenen. En die hoor je nu, The White Lies dus. Welkom bij een nieuwe aflevering van Abelia Muziek.

Toch goed dat deze Amerikaanse band Thrice in 2015 weer bij elkaar kwam. Want anders hadden we deze plaat moeten missen. Black Honey hoorde je uit 2016. En daarvoor dus de nieuwe zinger van de White Lies. En die heet Juice. Vitesse X is het muzikale project van Amerikaanse DJ en muziekproducer Jordan Stern. In 2020 begon ze haar eigen muziek te schrijven en produceren. Waarbij ze met name een muziekmix tussen shoegaze, trance en electropop brengt. Haar debuutalbum verscheen in 2022, waarna de opvolger 2 jaar later verscheen. In de laatste maand van het afgelopen jaar kwam ze met haar nieuwe single. En die heet Memory.

De Duitse singer-songwriter Sophia Portanet hoorde je met Real Face uit 2021. En daarvoor hoorde je nog de nieuwe single van de Amerikaanse DJ en muziekproducer Jordan Stern. Die dus sinds 2020 haar eigen muziek aan het schrijven en produceren is. Ze werkt onder artiestennaam Vitesse X. Vitesse X, beter gezegd. Dat heeft niks met de voetbalclub in Arnhem te maken, uiteraard. Dat even gezegd zijnde. We gaan zo meteen naar nieuwe muziek. Oftewel, beter gezegd, eigenlijk de huidige single van Feast on a Pony. Maar allereerst deze Luke Sittle sing. It is Nothing Stays the Same uit 2014.

stays the same. De Britse singer-songwriter Luke Sittle zing bij Een Vallei met Nothing Stays the Same, hoorde je uit 2014. Je luistert naar Een Vallei dus iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Het programma Abelia Music, jouw wekelijkse Porsche Indie. En de herhaling ook op de vrijdagmiddag om 5 uur en op de zaterdagavond om 7 uur. We gaan nu naar nieuwe muziek van Feast on a Pony. Een muziekproject van singer-songwriter Peter McCall. Hij komt uit Nieuw-Zeeland en bracht zijn debuutalbum in 2022 met als titel It'll Work Out. Hij bracht eerder in 2025 al het nummer Heart Goes Blank uit. En nu is het de beurt aan de nummer Wrong Party. Nou, dat kwam er lekker uit. Wrong Party, dus van Feast on a Pony.

Hij heet eigenlijk in het echte leven Jacob Lee Nicholas Sullinger, maar we mogen hem bij zijn artiestennaam noemen. En dat is Johnny, J-A-W-N, Grieks ei. En dan mag ook nog allemaal in het hoofdletters ook, dus schreeuw het van de daken. Johnny hoorde je met Adios uit 2022. En daarvoor dus Feast on the Pony, het muziekproject van singer-songwriter Peter McCall. En Feast schrijf je dan als F-A-Z-E-D. We gaan naar Of Monsters and Men. De IJslandse band brak internationaal door in 2011 met hun single Little Talks. Dat leverde ze een aantal muziekprijzen op. En hoewel de band bij het mainstream publiek wellicht al vergeten is, is dat bij Abelli Music zeker niet het geval. Inmiddels vierde en huidige studioalbum verscheen op 17 oktober jongsleden met als titel All Is Love and Pain in the Mouse Parade. Op het album ook het nummer Tuna in the Can en die hoor je nu.

De Britse band Florence and the Machine. En Florence is in dit geval Florence Welch, frontvrouw van de band. Je hoorde Queen of Peace uit 2015. Daarvoor hoorde je nog de huidige single van de IJslandse band Of Monsters and Men. Tuna in a Can hoorde je. Zo meteen dus de band Friday met hun huidige single. Allereerst deze Royal Otis. Dit is Heading for the Door uit 2023.

Royal Medal en Otis Pavlovic, die vormen samen het Australische duo Royal Otis. Je hoorde ze met de Heading for the Door. Het Amerikaanse duo The Band Friday heeft al geregeld onder de aandacht staan bij Abelian Music. Griffin en Aiden komen uit Californië en besteden we een half jaar geleden al aandacht aan het nummer What's It Gonna Take. Nu doen we dat ook voor de nieuwe single, die heet Pink Lemonade. Dit is dus The Band Friday.

Destijds vijfkoppige band Swim School. Werd in 2018 opgericht in Edinburgh in Schotland. Ze zijn tegenwoordig nog met z'n drieën. Hun debuutalbum is dit jaar verschenen. Of eigenlijk beter gezegd vorig jaar. Dus het is al 2026. Dat was op 3 oktober.

Over jongstleden. De band is volgens eigen zeggen muzikaal beïnvloed door bands als Wolf, Alice en Slowdive. En op een debuutalbum die overigens naar henzelf is genoemd, staat ook een nummer Green Eyes Want It All. En die werd onlangs uitgebracht als single. En die hoorde je als ene laatste plaat in het programma Abelio Music van deze week. Rustig alles op je gemakje nog nalezen en luisteren. Dat weet je, dat kun je doen via de website abelion.nl. abelion.nl. Ga daar zeker even een kijkje nemen. En mocht je het programma nog in zich heel terug willen luisteren, kan je doen op de vrijdagmiddag bij Eenvallei in de Haling om 5:00 en ook op zaterdagavond om 7:00. Maar je kunt ook rustig op je gemakje alles terugluisteren op het moment dat jou zelf uitkomt. Dat kun je doen via de website www.eenvallei.nl. Dan hebben wij nog één plaat voor je klaarstaan. En dat is dan de Amerikaanse band Haim. H-A-I-M. Het is Forever uit 2012. Dank voor het luisteren en tot de volgende.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de 2 hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Henk Gieling.

Hartelijk welkom bij Mijn Dozijn. Met achter de knoppen Ruben Landman en vandaag is te gast Marcel Favier. Geboren 28 december 1965 in Apeldoorn. Na 4 jaar gymnasium hield hij het qua Latijn en Grieks wel voor gezien en hij studeerde af met Atheneum. Daarna ging hij naar Wageningen. Daar heeft hij een tijdje gewoond bij een hospita, waarna hij in een van de vele studentenflats terecht kwam. En hij studeerde daar Westerse cultuurtechniek, specialisatie hydrologie en water. Management. Hij studeerde af in 1990 en reisde toen een half jaar door India, Nepal en Bhutan. En daar is er iets met hem gebeurd volgens mij. Daar ga ik straks zeker met hem over praten. Want daar heeft hij toen ook meteen zijn hart aan verpand. En dat is op allerlei manieren ook later in zijn leven teruggekomen. Hij heeft 1 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt en een half jaar in Burkina Faso gereisd en gewerkt. En via uitzendbureau Stichting De Brug in een bestuur heeft hij ook wat kleine groene projecten gedaan toen in Wageningen. Uiteindelijk was het dat toch niet allemaal. Hij wilde wat anders en is via de Deutsche Entwicklungsdienst ontwikkelingswerker geworden. Via die organisatie dus bij de Nepalese overheid. En daar kwam hij als enige blanke man tussen allemaal Nepalese mensen terecht. Om daar iets te gaan doen aan hydrologie en meteorologie. 4 jaar heeft hij daar die klus gedaan en toen was het toch weer tijd om terug te gaan naar Nederland om nog wel verbinding te blijven ook met de maatschappij hier. Daarna is hij nog 4 maanden door Azië gereisd voordat hij naar Nederland terugging en toen kwam hij in Wageningen terecht. Daar kwam hij in een baan terecht bij Waterschap Rijn en IJssel als beleidsmedewerker. Maar hij voelde toch wel heel duidelijk, ja, dit is het niet, ik wil wat anders. En hij is ook een tijdje ziek geweest en dat heeft hem denk ik mede ook tot inzicht doen geven van ik ga wat anders doen. Hij is bij de ITIP, de 3-jarige opleiding, gaan doen en wat dat is zal ik straks met hem doorpraten. En nu is hij trainer, coach, hij is heel veel doet hij daar, hij is teamleider, hij is mede-aandeelhouder van dat ITIP. Hij houdt van fietsen, wandelen in Nepal, de Himalaya, is heel spiritueel. Dat blijkt wel uit het feit dat hij veel weet van hindoeïsme en boeddhisme. Elke ochtend leest hij de Nepalese krant, vertelde hij me net. Dus hij houdt ook allemaal bij wat er in Nepal gebeurt. Houdt van tenieren. En hobby en werk vloeit in elkaar over, vertelde hij net bij de koffie. We gaan kijken of dat ook allemaal in de muziek is terug te vinden. We gaan luisteren naar Wende. Het is genoeg.

0: is goed. Meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg.
1: Ik ben meer dan goed genoeg, zong Wende. Marcel, welkom.
2: Dankjewel.
1: Jouw plaat nummer 12 in je lijst.
2: Ja,
1: wat is er nou genoeg voor jou?
2: Wat is er genoeg? Nou, ja. Ik ben genoeg.
1: Ja, dat zingt zij ook.
2: Ja, ik vind het een prachtig nummer, omdat zij zo mooi verwoordt. We zijn natuurlijk, we worden zo opgevoed om jezelf de hele tijd te verbeteren.
1: Ja.
2: Het zit ons schoolsysteem is helemaal doordrenkt. Onze maatschappij is daar helemaal mee doordrenkt. En dat laat ook zijn sporen. Nou, dat we ook ergens, weet je, onrustig worden in onszelf. Van, ik moet nog beter, ik moet nog meer, ik moet nog zus, ik moet nog zo. En zij zingt prachtig. Hè?
1: Is dat dan ook iets wat jij jezelf wel eens toespreekt? Marcel, het is genoeg.
2: Het is genoeg. Toen ik dit lijstje maakte. Ja. Toen dacht ik van, het hoeft niet fantastisch. Hè? Het hoeft niet helemaal doordacht en doordrenkt. En ik pak de dingen altijd heel grondig aan. Ja. Ik dacht, weet je, het is ook gewoon genoeg.
1: Oh, toen hielp dit nummer daarbij om te zeggen, ik heb 12 nummers uitgekozen.
2: Dit is genoeg.
1: Ja, is wel genoeg. Bij het samenstellen van het komend uurtje waar we nu al in zitten. Wat heb je als leidraad genomen om muziek uit te kiezen?
2: Ik heb eigenlijk de muziek gekozen waarvan ik denk, daar luister ik vaak naar. Hè? Mm. Op dit moment luister ik dat veel.
1: Ja.
2: En het is vaak, ik las het later nog eens even door. En denk, het gaat ook wel heel veel over de plekken waar ik geweest ben op de wereld.
1: Mm-hmm.
2: Daar gaat het over. En het gaat ook wel over, gaat veel over gevoel ook. Dacht ik van,
1: Zullen we het eens bij de kop nemen dan? Want er staat een Franse plaat. Johnny Holiday staat hier op nummer 11. Ja. Toen ik de lijst binnenkreeg van jou, dacht ik al meteen, je heet ook Favier. Dus je hebt ook waarschijnlijk Franse wortels, roots.
2: Ja, ik heb Franse wortels. Maar dat zijn wortels die teruggaan tot de middeleeuwen.
1: Dat kan toch?
2: 1625 volgens mij zijn mijn voorouders uit Frankrijk gemigreerd naar Nederland.
1: Toch wel lang geleden.
2: Dat is heel lang geleden. En dat waren destijds vluchtelingen. Die werden vervolgd in Frankrijk.
1: Ja.
2: De protestanten werden gedwongen om zich te bekeren tot het katholicisme. En op straffen van de dood. Dus toen zijn er heel veel mensen gevlucht. En mijn familie, mijn voorouders zijn gevlucht naar Leiden. En zijn ergens in een steegje achteraf terechtgekomen.
1: Heb je allemaal kunnen achterhalen?
2: Nou, mijn vader heeft dat helemaal uitgezocht. Die heeft in alle archieven tot in Frankrijk onderzoek gedaan. Is die daar achter gekomen? Wat heel leuk is, is dat hij ook hij heeft een boekje gemaakt daarvan. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat een bepaalde periode, dan overlijden er heel veel familieleden uit die tijd. En dan blijkt dat er in Leiden dat er de pest heerste.
1: Ja, dus
2: dan wordt het zo tastbaar.
1: Ja.
2: En ook de steegjes waar ze dan gewoond hebben. Ze kwamen dan in de textielindustrie terecht. Leiden had heel veel textielindustrie. Daar werkten allemaal Franse migranten. En die hadden allemaal die kennis. En die werden daar ingezet.
1: Oh, die namen die kennis mee zelfs?
2: Die namen die kennis mee. Ja, dus die waren geliefd om daar te werken tegen lage lonen. Er is nog niet zo heel veel veranderd.
1: De geschiedenis herhaalt zich.
2: L'histoire se répète.
1: En jullie waren wel welkom toen als vluchteling?
2: Wij waren de welkom, familie. Klopt. Ja. En het mooie eraan is dat mijn vader heeft wel eens verteld dat zijn oma, dat zij nog naar de Franswaalse kerk ging.
1: Nog steeds bestaat in Nederland?
2: Die nog steeds bestaat. En zij ging dus naar Franstalige diensten nog in die tijd.
1: Die bestaan ook nog in Nederland.
2: Ja, bestaan die nog?
1: Ik ken een dominee die daar gewerkt heeft.
2: Oh, kijk eens aan.
1: We gaan naar de muziek, Marcel. Want anders houden we geen tijd meer over om muziek te draaien.
2: Welke
1: plaat en waarom? Vertel eens.
2: We gaan naar Johnny Holiday. Marie. Die man die heeft zo'n stem. Is echt ongelooflijk. En je hoort eigenlijk in elke uithaal, in elke intonatie, hoor je het gevoel meekomen. Een beetje melodramisch hier en daar, maar daar hou ik dus ook wel van. En dan in die taal, in die Franse taal, daar kan je alles in uitdrukken.

0: We Pray. Wie hoorden we hier, Marcel?
1: Ja, we hoorden hier Coldplay. Heerlijke band, trouwens.
0: Zeker.
1: Ja, en dit nummer, hè, We Pray. Ja, ik heb het nog niet zo heel lang geleden ontdekt. Een halfjaartje geleden of zo. Het is al wat ouder. Maar ik vind het zo mooi, hè? We Pray. Ja, ze zingen het zonder dat er religie aan vastzit. Eigenlijk
2: nee, maar je gaf net aan in het vorige gesprek, jouw familie komt uit Frankrijk, katholieken.
1: Ja, nee, protestanten.
2: Protestanten? Ja. Oh, stop. Nee, dan moet je niet door elkaar. Je bent dus protestants ook opgevoed?
1: Ik ben Nederlands hervormd opgevoed.
2: Nog Nederlands hervormd?
1: Ja, precies,
2: wat heb je daarvan overgehouden? Van het
1: nou, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel van overgehouden. In de zin van dat ik het in mijn studenten tijd afgezworen heb, zo kan je het wel zeggen.
2: Okay.
1: En later ben ik weer gaan ontdekken van hey, maar er is wel in mij een diepere verbinding met iets wat groter is dan mij. Mm-hmm. En je mag het God noemen, je mag het de ziel noemen, je mag het, wat mij betreft mag je het noemen zoals je het wil.
2: We noemen dat spiritualiteit, toch?
1: Spiritualiteit, ja. Hè, mystiek, zo kan je het ook noemen. Ja. En dat bidden, ja, we pray, ja, ik vind het zo mooi dat het dat je tot iets richt wat groter is en je bepaalt zelf wat groter is, maar je haalt er wel steun en vreugde uit.
2: Ja.
1: Dus ik gebruik het heel vaak in een als ik ergens vandaan kom en ik heb het met werk en het is gewoon goed gegaan en zo. Ja, zet ik dat nummer op.
2: Ja, want dat werk, ik noemde het straks, het zal weinig mensen wat zeggen, ITIP. Daar heb jij de opleiding gedaan, daar werk je ook als coach.
1: Ja,
2: wat is het ITIP?
1: Ja, het ITIP staat voor ITIP School voor Leven en Werk. En vroeger stond ITIP, die afkorting staat voor Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie. Hele mond vol vandaag. Dat we er een afkorting is geworden. Ja, en het is een school waarin je leert eigenlijk om, je zou kunnen zeggen, jezelf heel erg goed te kennen. Hoe zit ik in elkaar? Hoe zit ik psychologisch in elkaar? Waar ben ik van? Waar ben ik voor? Waar zit mijn kracht? En daar zeg maar naartoe bewegen. Als je je kracht gaat vinden, als je gaat zien wie je bent, dan ga je ook iets doen in je leven daarmee. Met werk of met ook op andere terreinen, dat je het beste van jezelf geeft. Dat is eigenlijk waar we als school op gericht zijn. Ja.
2: Ook heel veel zelfinzicht en je
1: veel
2: kracht.
1: Veel zelfinzicht, veel psychologie, veel integrale psychologie.
2: Zou je kunnen zeggen dat dat wel een soort doel is die je uiteindelijk in je leven gevonden hebt en dat dat nog steeds klopt?
1: Absoluut, absoluut. Hè? Ik geloof heel erg in dat er een voor ieder mens een soort levensopdracht is.
2: Ja.
1: Hè? Of een levensbestemming, kan ook beter dat. Hè? Dat komt een beetje uit het hindoeïsme. Dat er iets is voor jou wat je heel graag wil doen en waar je naar op zoek bent. En als je het gevonden hebt, of aan het vinden bent, kan ik beter zeggen, dan geeft dat voldoening.
2: Ja.
1: En dan weet je eigenlijk dat je op het goede spoor zit.
2: Ja.
1: En het mooie eraan is dat je ook tegelijkertijd de kwaliteit hebt meegekregen om dat te realiseren.
2: Ja, dan staan de dus goede wielen op het goede spoor en dat past precies.
1: Precies, precies.
2: Om even in die beeldspraak te blijven.
1: Ja, klopt.
2: We gaan verder met muziek. Van een film zag ik...
1: Dustin O'Halloran. Hè?
2: Ja, vertel eens.
1: Een pianist... Ja. Die veel filmmuziek maakt. En dit nummer komt uit de film... hoe heet het?
2: Lion
1: heet het, ja. En het gaat over een jongeman die geadopteerd is naar Australië. En die eigenlijk de hele tijd het gevoel heeft dat hij niet thuis is. Hè? Mm-hmm. Hij is echt ongelukkig. Voelt gewoon, er is iets aan de hand met mij wat niet klopt. En hij weet natuurlijk dat hij geadopteerd is vanuit India. Maar niemand weet waar vandaan. En hij weet het zelf ook niet. En dan gaat die film, die neemt je mee en die laat het levensgeschiedenis van het kleine jongetje, wat op een station in India zijn broer kwijtraakt en dan uiteindelijk verloren raakt in India en dan geadopteerd wordt naar Australië. En die jongen die gaat op zoek naar zijn wortels en daar gaat hij mee tot het uiterste.
2: Ja, als u die film nog niet gezien hebt, hij is nog wel eens op televisie te zien. Ik heb hem twee keer gezien en hij heeft mij ook erg geraakt. En deze muziek past daar volledig bij. En dan ben je helemaal in die sfeer. We gaan er naar luisteren.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Everybody Hurts. Dus kijk even snel op de lijst, maar dat is de enige plaat van voor het jaar 2000. Want je hebt allemaal relatief nieuwe nummers erop staan, Marcel.
1: Ja, klopt, ja. Ja, R.E.M., daar was ik groot fan van in mijn studententijd.
0: Toen je in Wageningen studeerde?
1: Ja, toen ik in Wageningen studeerde. Van 84 tot 90 of zo heb ik daar gestudeerd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar had dat te maken met waar zij over zongen? Of was het meer het gevoel? Of wat was dat?
1: Het staat er nu nog op omdat het eigenlijk een nummer gaat over wakker liggen, 's nachts.
0: Mm-hmm.
1: Ik ken dat heel goed. Ik lig eigenlijk nu nooit meer wakker 's nachts, heel soms. Maar ik heb wel veel periodes gehad dat ik 's nachts niet kon slapen.
0: Okay.
1: En dat er van alles door me heen ging waarvan ik niet precies wist wat. Maar het deed wel zeer. Het raakt me nu ook weer.
0: Ja.
1: Dat je wakker ligt en dat je niet goed weet waarom, maar dat zich herhaalt. En eigenlijk zingen zij daarover. En ze zingen ook erover van, weet je, dat is oké. Okay. Want je bent niet de enige. Je denkt natuurlijk 's nachts als je wakker ligt dat je de enige bent die pijn heeft.
0: Ja.
1: Maar dat is niet waar. Er zijn heel veel mensen wakker 's nachts. En er zijn heel veel mensen die ergens
0: een gevoel van pijn hebben. Maar het gebeurt nu niet meer, zeg jij, in jouw geval?
1: Nee, ik slaap eigenlijk best wel heel erg goed. En als ik niet goed slaap, dan sta ik op en dan ga ik even iets eten.
0: In perspectief, als je terugkijkt, zeg je dan, dat heeft daarmee te maken en
1: ja, het
0: daardoor
1: is een soort van,
0: slaap ik beter nu?
1: Het is een soort, in die tijd denk ik, een soort van opstuwing geweest. Hè? Dat ik niet, dat ik zelf niet met mijn gevoelens kon omgaan.
0: Ja.
1: Maar dat ik wel heel gevoelig ben. Ik ben gewoon een heel gevoelig mens.
0: Zeker.
1: Ik wist geen idee. Ik had geen idee wat ik ermee moest.
0: Nee.
1: Heel rationeel opgevoed. Hyperrationeel. En, maar ja, qua wie ik ben ik heel gevoelig gebakken eigenlijk.
0: En had dat misschien dan ook te maken met het doel in je leven wat je nog niet gevonden had? En
1: klopt, klopt.
0: Het benoemen en nog zoeken daarna.
1: Dus die spanning, zeg maar, in mijn studententijd, die ging steeds verder oplopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat het niet meer matchte met elkaar.
0: Ja. Over hard gesproken, dat heeft ook met de volgende plaat te maken.
1: Ja, ja. Mink te veel, hè.
0: Kun je daar kort iets over zeggen?
1: Ja,
0: dan gaan we graag naar luisteren.
1: Het Engels vertaald Too Much Heart. Die man, die is zo expressief. Die zingt vol vanuit zijn hart. En het doet bijna pijn zoveel als eruit komt.
0: Uh-huh.
1: Kan er maar net doorheen.

0: Mink de Viel hoorden we hier met Demasiado Corazon, een plaat uit 2022 op nummer 7 op de lijst van jou, Marcel. En de volgende plaat die wilden we toch graag even toelichten voordat we hem laten horen. Want jouw hart is verpand aan met name Nepal, hè?
1: Ja, begrijp dat klopt. Ik. Ja.
0: Je leest, vertelde je me tijdens de koffie, iedere ochtend via internet de Nepalese krant. Wat is dat?
1: Wat is die liefde?
0: Die liefde. Wat is
1: nou,
0: dat?
1: Ik kan je zeggen, Henk, Nepal is mijn tweede thuis. En misschien is het wel mijn eerste thuis. Ik voel me in Nepal meer thuis dan in Nederland. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Mm-hmm. Ik ben in de jaren 90 voor het eerst in Kathmandu geweest. En ben in 93 in Nepal gaan werken en heb de taal leren spreken. Ja, ik heb gewoon mijn hart verpand aan het land.
0: Je kan ook vloeiend Nepalees.
1: Ja, ik spreek vloeiend Nepalees. Zoals een beetje apart op mijn cv staat. Ja. Vloeiend Engels, vloeiend Frans, vloeiend Nepalees.
0: Ja, en verstaan ook.
1: Dus dat, en verstaan en spreken. Ik kon het ook lezen. Ik kan niet meer lezen, maar ik lees heel graag.
0: En dit nummer wat we nu gaan luisteren,
1: dat
0: horen we al op de achtergrond.
1: Ja, het gaat over het ontwaken van Kathmandu. Hè. Kathmandu is echt een miljoenenstad. Inmiddels wonen er 4 miljoen mensen in Kathmandu. Maar de natuur is ook nog steeds dichtbij. En dan 's ochtends, als je vroeg in de vroege ochtend, het is nog helemaal stil op straat, loop je tussen de tempels door, hoor je de geluiden van de vogels. En dan langzaam komt de stad tot leven. En daar gaat dit nummer over.

0: Met de muziek blijven we nog even in Kathmandu in Nepal hangen, Marcel. We hadden straks over religie. Je bent ook heel erg je gaan verdiepen in hindoeïsme en boeddhisme. Hè? Wat in die landen waar jij doorheen gereisd bent ook aangehangen wordt. Wat heeft dat jou gebracht?
1: Ik ben eigenlijk... zowel het boeddhisme als het hindoeïsme in Nepal... Ja, elke hoek van de straat staat wel een beeltenis. Tempel. Een tempeltje, ja. Of een beeltenis van Krishna, of een beeltenis van Boeddha. Je kan het zo gek niet verzinnen. En je ziet dat de mensen er zo ontzettend aan toegewijd zijn. Ook moderne mensen. Mm-hmm. Hè? Dus dat is... dat heeft mij enorm gefascineerd.
0: Wat het verschil dan met het christelijke geloof voor jou?
1: Het laat veel vrijer. Het laat veel vrijer. De hindoes zeggen er is één bron. Ja. Maar er zijn miljoenen wegen naar de bron. En iedereen volgt zijn eigen weg daarin.
0: Ja.
1: En dat laat dus heel erg vrij. En er zijn in Kathmandu dus families die voor de helft hindoe zijn. En voor de andere helft boeddhistisch. En je kan dus ook van van hindoeïsme overstappen naar boeddhisme. En van boeddhisme naar hindoeïsme.
0: En dat is niet twee geloven op een kussen. De duivel tussen zoals in Nederland.
1: Totaal niet.
0: Nee?
1: Totaal niet.
0: Dat wordt getolereerd.
1: Het zijn eigenlijk... Nepalis zijn hele tolerante mensen.
0: Ja.
1: Heel verdraagzaam ook.
0: Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen die waardoor jij er verliefd op bent, bij wijze van spreken.
1: Zeker. En ik heb me verdiept in ook de achtergronden, meditatie en zo. Dus dat spreekt me allemaal heel erg aan. Daar vind ik zelf ook rust in.
0: Ja. Mooi. Ja. Wij laten nu even Kathmandu achter ons. Straks komen we nog wel even terug in Nepal met een heel ander nummer. Heel verrassend nummer ook, want ik had er nooit van gehoord. Maar dat komt later nog wel in jouw lijstje. Want we gaan nu naar Moby.
1: Ja, Where Does My Heart Feel So Bad. Ja, prachtig nummer. Gaat echt over heel veel voelen. en eigenlijk niet weten waarom je zo voelt. Misschien ken je dat zelf ook. Dat je zoveel voelt, maar je weet niet wat. Ja. En daar gaat dit nummer over.
0: Ja. Dat is waar je straks ook al even over gehad hebt.
1: Precies, waarom voel ik nou zoveel?
0: En wat je dan... Ja, daar kun je niks aan doen. Zo ben je geboren, denk
1: ik. Precies, zo ben je geboren,

0: Je hoorde de Waterboys. Die zijn hier in Nederland heel bekend geworden met Hole of the Moon. Dat was een bekende hit destijds van hun. Maar dit is een nummer uit 2003, The Christ in You. En die gebruik jij, vertelde je strakjes, ook in groepen, hè, om dit nummer te laten horen.
1: Ja, klopt.
0: Wat
1: ja.
0: wil je dan voor boodschap meegeven?
1: Ik wil eigenlijk mensen meegeven dat je dat als je echt iemand wil kennen, dat je dan gewoon langer moet kijken. Ze zingen ook zo mooi, I look twice at you. Dus je kijkt en je kijkt en je kijkt. Dus dat zetten we mensen in een oefening tegenover elkaar zittend of staand. En dan kijk je elkaar aan.
0: Zonder iets te zeggen?
1: Zonder iets te zeggen,
0: helemaal
1: precies.
0: Stilte.
1: En dan, ja, en dan draai ik dit nummer en dan zeg ik, goh, kijk nou eens of je de ziel van de ander kan zien. Ja. Of je door de buitenkant de schil van de persoonlijkheid, dat noemen wij de persoonlijkheid en daar is een schil. Of je, als je daar doorheen kijkt, dan ga je de kern of het diepere zelf van iemand, ga je zien. En dat kunnen we zien. Daar kan je jezelf op oefenen om zo te kijken.
0: Ja.
1: En nou, dan maak ik even naar de actualiteit. Ja, dat is eigenlijk wat er nu in deze wereld, zeker in ons land, gewoon te weinig gedaan wordt om gewoon nog een keer te kijken.
0: En misschien ook wat stiller te zijn.
1: Stiller te zijn en je te verdiepen in een ander. En niet je meningen voorop te zetten, maar gewoon van, hé, wie heb ik nou eigenlijk voor me?
0: Ja, en je gevoel ook. Waarschijnlijk.
1: Ja, dan kijk, dat gaat vanzelf. Als je gewoon echt gaat kijken aan iemand. Dan komt vanzelf, dat zeggen boeddhisten ook zo mooi, dan komt de natuurlijke kwaliteit die we allemaal hebben, is dat je mededogen hebt met een ander. Dat komt vanzelf naar boven.
0: En compassie.
1: Compassie, mededogen, dat komt vanzelf naar boven als je je verdiept in iemand, langer kijkt. En daar gebruik ik dit nummer ook.
0: We zitten natuurlijk vlak voor verkiezingen. Om even naar de actualiteit in Nederland te kijken. Ja. We worden kapot gegooid op televisie en radio over alle politieke partijen. Zie je nou iets van dit aspect terug in die gesprekken die je hoort en ziet? Die compassie?
1: Ik ben het. Wat ik heel fijn vind is dat het af en toe, ik hou niet zo van het woord over fatsoen gaat. Mm-hmm. Maar dat is in ieder geval het begin van compassie.
0: Mm-hmm.
1: Van hé, laten we normaal met elkaar praten. Laten anderen uitpraten. Je eigen mening, die is alleen maar iets waard als je de mening van de ander toevoegt.
0: Mm-hmm.
1: Want een mening hebben, dat leidt nog niet tot een verbetering van de wereld.
0: Nee.
1: Je zal echt de ander moeten opzoeken en je moet er verbinden met de ander.
0: Ja. En misschien ook horen wat de ander zegt. Want dat mis ik nog wel heel erg.
1: Dat begint met luisteren.
0: Ja, luisteren.
1: En dat begint met vragen. Wat bedoel je eigenlijk?
0: Ja.
1: Die vraag hoor ik iemand nooit iemand.
0: Wat bedoel je?
1: Wat bedoel je eigenlijk als je dat zegt? Ik heb een politicus die vraag nog nooit horen stellen.
0: Nee, dat is een goeie.
1: Ja. En dat mist gewoon.
0: En misschien kunnen we dat in het, even los van politiek. Dat geldt natuurlijk ook voor ons allemaal in het leven.
1: Zeker.
0: Dat we niet meteen oordelen over iemand die iets vervelends zegt. Maar zeggen, wat bedoel je eigenlijk? Om even te horen, wat zit daar nou achter?
1: Ja, of je wordt afgesneden op de snelweg. En je denkt, je wil boos worden. En je je afvraagt van, maar wat is er eigenlijk met die andere hand? Misschien is hij opgefokt. Misschien heeft zijn baas hem net uitgescholden op kantoor. Er is altijd een reden waarom mensen zo doen.
0: Het is mooi om daar zo naar te kijken. Ja. Dan niet ook met boosheid en vinger opsteken terug te reageren.
1: Niet dat ik dat zelf nooit doe. Maar
0: nee, we zijn maar mensen.
1: Dan roep ik mezelf tot de orde.
0: Marcel, we zijn bij jouw top 3 aangekomen. Wat dat dan ook waard is. Maar goed, het is wel een top 3.
1: Yes.
0: Dan gaan we toch nog even weer naar Nepal.
1: Ja, dat gaat. Het is een nummer van een jongen die een Nepalese man die is opgegroeid in Nepalese roots, opgegroeid in Londen, is een rapper en hij heeft een nummer gemaakt. Yo Prasanga heet dat. Het is een prachtig nummer, vind ik. En vooral de boodschap van het nummer is fantastisch. Het gaat over kindhuwelijken in Nepal. Er worden nog kinderen uitgehuwelijkd. Het is nog een wijdverbreid gebruik. Wat gebaseerd is, wat eigenlijk voortkomt uit armoede. Die gezinnen hebben dan geen ruimte meer om een mond te voeden van het meisje. En het meisje wordt dan uitgehuwd aan een jongen. En veel van die kindhuwelijken die mislukken eigenlijk. Dat wil zeggen dat er ook veel bedrog is. En dan worden die meisjes human trafficking. Die worden verhandeld naar India en dan komen ze daar in een bordeel terecht. Ik heb net nog even naar de cijfers gekeken. Dat zijn dus 10.000 meisjes per jaar die naar India getransporteerd worden en daar in de bordelen terechtkomen. En er zijn NGO's in Nepal, liefdadigheidsorganisaties, die checken de grenzen tussen Nepal en India om te kijken of er misschien in de bussen die de grens overgaan meisjes zitten die door pooiers weggevoerd worden. Dus schattingen gaan dat er 200 1000 meisjes in slavernij in India gehouden worden.
0: Nou, en deze zanger stelt dat aan de kaak?
1: Die stelt het aan de kaak en die vertelt eigenlijk in die rap het verhaal van een meisje. Hè, wat op die manier door haar vader verkocht is aan een man. Die haar echtgenoot zou worden. Die blijkt een boer te zijn. Dan komt ze in een bordeel in India terecht. Het is hartverscheurend.

0: Mooie verstilde muziek op nummer 2 op de lijst van Marcel Favier. Vandaag te gast in het programma Mijn Dozijn. Olafur Arnalds en Niels Vraam met Trance van de LP Trance Friends.
1: Ja, het is een fantastisch nummer. Ik heb hier heel veel naar geluisterd toen ik ziek in bed lag. Een paar jaar geleden toen ik in de eerste golf van de corona-epidemie corona bleek te hebben. En men nog eigenlijk niet wist waar het over ging. En nee. Ik echt zo ziek was als een hond.
0: Ja. En toen had het nog geen naam dus.
1: Nou, we wisten dat het corona was, maar we wisten niet wat we eraan moesten doen. En ik was echt heel ziek. Dus ik heb wel een paar keer op het moment het punt gehad dat ik dacht, nou, ik ben benieuwd of ik het red. Ik heb 2 van die momenten gehad van, oh ja, ik kan ook echt hieraan sterven, aan doodgaan. En toen heb ik heel veel troost uit deze muziek gehad. Echt urenlang geluisterd. Dus vandaar dat ik dit nummer erop wilde.
0: Komt dan niet ook een beetje die angst weer boven?
1: Nee, ik ben eigenlijk wel een beetje gek. Maar ik vind dat meegemaakt hebben. Die angst voor de dood en zo dicht bij de dood geweest zijn. Of gevoeld hebben dat je elk moment ook kan sterven. Mij maakt dat eigenlijk heel erg levend.
0: Niet bang voor dat vooruitzicht onverwachts kan gebeuren.
1: Nee, ik ben niet bang voor de dood. Nee, ik ben niet bang voor de dood. Ik ben wel onder de indruk van de dood. Ook het sterven ernaartoe. Het liefst leef ik nog, leef ik nog een jaartje of 20. Maar het is wel het is ook wel in het moment dat je dan dat beseft, dan ben je ook helemaal in het hier en het nu. Dat vind ik er zo mooi.
0: Mooi. Ja. Wij gaan naar jouw laatste plaat. Welke is dat en waarom?
1: Ja, The Wanderer. Een tweemans groepje. Een Nederlander en Australiër samen, geloof ik, als ik het goed heb. Aren't You Meant to Fly? En ik vind het zo'n mooie titel. Het gaat eigenlijk over, ben je niet bedoeld om te vliegen? Ben je niet bedoeld om vrij te zijn?
0: Wat is het antwoord op?
1: Nou, je bent natuurlijk bedoeld om vrij te zijn.
0: Ja, ik kan niet vliegen.
1: Nee, maar dat is een metafoor. Ja. Dus het nummer gaat eigenlijk over hoe we onszelf vastzetten. En hoe je jezelf steeds meer gevangen zet. En dat je ergens ook het gevoel hebt van ik wil vrij zijn. En dat is de bedoeling van het leven. Dat je daaraan overgeeft en je dat volgt. Dat je vrij wil zijn.
0: Dankjewel.
1: Vliegen als een
0: Marcel, dat vind ik een mooie eindboodschap. We gaan luisteren naar dit nummer. Dank voor 12 mooie platen in mijn dozijn vandaag.
1: Het was heel fijn om er te zijn, denk ik. Dankjewel.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Ik heb
3: ja, dames en heren, welkom bij de vierdaags uitzending van de Weekendploeg. Het is alweer de 2e zomeruitzending die wij gaan opnemen. En zoals vorige week gaan we gewoon lekker veel zomerse muziek draaien. Het is vandaag 24 juli en dit is Ronnie Ruijsdaal.

0: Ja, dames en heren, we zijn er weer bij de weekendploeg. Nou, we. Zoals vorige week begin ik weer in mijn eentje. Dirk en Germond zijn er vandaag niet bij, want ik neem dit nu op 2 mei 2026. En dat is alweer de tweede zomeruitzending van de weekendploeg. Ja. Want op dit moment is de Nijmeegse Vierdaagse en vanavond trek Lunter. En het is nu 2 mei en ik ga zo meteen bellen met twee jongens uit Amsterdam en een vrouw uit... Oei, ik ben even vergeten, maar ze komt in ieder geval niet in Nederland. En die zijn op dit moment 20 kilometer aan het wandelen. Die zijn al keihard aan het oefenen. Ja, want het over... Nou ja, voor u is het nu en voor ons is het over 2,5 maand de Vierdaagse. Vorig jaar hadden we Gerbert en Alinda in de uitzending. Dit keer hebben we dus geen live verslag. Een beetje balen, maar goed, dit moment heb ik geen voetbalwedstrijd op 2 mei, dus ik dacht, we gaan lekker radio maken. We gooien er al wat zomeruitzendingen in, want ja, dat moet ook een keer gebeuren, want we willen vakantie. Volgens mij is Dirk er zelfs heel juli in augustus niet. U kan het nu weten, want u luistert het nu in juli. En zoals elke week, ja, het kan wel een zomeruitzending zijn, maar ja goed, over zomermuziek zijn natuurlijk ook gewoon ketenmallers, hè, natuurlijk. En dan gaan we natuurlijk weer naar het vaste rubriekje, ja.
1: De Keetknaller.
0: En deze week hebben we er eentje van de Makkers. En dat moeten we niet verwarren met die YouTube groep, weet u wel. Van de gay meneer Link Tijger. Nee, dit is Zomerzon van de Makkers.
2: Ja,

0: Ja, dit was Outkast met Hey, ja. Nou, wat een hitje weer, dames en heren. Ja, die zomeruitzending is, maakt me toch wel weer blij. Ik word er blij van. En zoals ik net al had gezegd, we gaan zo te bellen met vriend van de show, Boris. En met zijn maat Stef. En ik ben er ook achter gekomen waar de vriendin van Stef woont. Nou, woont. Vandaar komt Moldavië, want ze woont in Amsterdam. En dan gaan ze even bellen, want die zijn nu echt keihard aan het oefenen. Ik moet wel een disclaimer. Dit is voor het eerst in 3 maanden dat we iemand bellen. En dit is in de nieuwe studio. Dus ik hoop dat het werkt. We gaan het meemaken. Hallo? Ik hoor hem niet. Uh-oh. Nou, dat is niet best hoor, dames en heren. We gaan het op een andere manier proberen. Nou, dan gaan we eerst weer even naar de muziek toe. En dan hebben we natuurlijk een keiharde hit voor u klaarstaan. En we hebben weer een oude te pakken. Dit is Lou Bega. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Met Mambo Number 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Matthew Wilder met Break My Stride. Ain't never gonna break my stride. Nou goed, u kent het wel. En dan gaan we poging 2, want ik ga nu gewoon de telefoon bij de mic houden, dames en heren. Dus ik hoop dat hij te verstaan is. Hey, goedemiddag. Waar spreken we mee? Waar is deze persoon? Wie is dit? Boris, vriend van de show, waar ben je?
1: Even, Boris hier samen met Stef en met Anas. En wij zijn aan het wandelen in de buurt van Oudewater.
0: Van Oudewater, dat dorpje waar Johan Derksen gewoond heeft.
1: Ja, precies, ja.
0: En jullie zijn keihard aan het oefenen, hoorde ik.
2: Ja, we moeten ons goed voorbereiden voor de komende zomer.
0: Ja, want jullie gaan natuurlijk de 4 dagen lopen, 50 kilometer, 4 dagen lang. Hoe gaan jullie dat volhouden?
1: Ik denk veel eten, veel lopen, veel water en doorzettingsvermogen.
2: Ik zeg altijd stap voor stap. Als we gewoon blijven stappen, dan komen we er uiteindelijk wel.
0: Nou, dat klinkt helemaal goed, man. Hebben jullie ook al goede... Ik hoor dat je hele goede wandelschoenen nodig hebt. Hebben jullie al die aangeschaft?
1: Nou, ik heb net die van Stef gezien. Dat ligt er niet om. Ik loop gewoon op mijn hardloopschoentjes.
0: Zo?
2: Ja, ik heb grote units. Iedereen zegt er wat van. Maar ze brengen me wel van A naar B. Dus dat is het belangrijkste.
0: Dat is het belangrijkste. Je moet ook niet niks van aantrekken, hè, van de haters.
2: Nee, precies. Ik denk dat ze jaloers zijn op mijn enorme beesten van de schoenen.
0: Ik weet het wel zeker. En vorig jaar hadden we de voor mij Blikkendag en Baila Baila als Nijmeegse Vierdaagse hit. Hebben jullie nu al een zomerhitje en een Nederlandstalig nummertje gevonden waar je denkt, nou, dat wordt echt de nieuwe Vierdaagse hit?
1: Ik heb er wel 2. Ik denk aan Cheerio en ik denk aan Diamanten Ring.
0: Oeh, en als je er eentje moest kiezen?
1: Dan ga ik voor Diamanten Ring.
0: Ja? Nou, dan gaan we die denk ik even voor jou draaien, Boris.
1: Lekker zeg. Ja. Ik ga meeluisteren.
0: Ja, dat moet je doen. Succes nog met oefenen. Bij Oudewater doen we Johan de groeten.
1: Doe ik.
0: En succes hè, deze week. Jullie kunnen het. Het is jullie laatste dag trouwens. Ho ho.
1: Oh ja, we zijn al bijna klaar.
0: Jullie zijn al gefinished. Hoe voelt het, mannen?
1: Ja, het voelt fantastisch. De voorbereiding was echt heel goed en die schoenen hebben ook goed meegeholpen.
2: Ze zijn er nog, ze doen het nog.
0: Nou, gefeliciteerd mannen. En dan Diamantenring zeker vaak gehoord langs de straten.
1: Ja, ik kan inmiddels bevestigen dat Diamantenring het nummer van de Vierdaagse is geworden.
0: Nou, dan ga ik die voor jullie draaien. Succes nog met wandelen.
2: Dankjewel.
0: Yo. Later. Hallo. Nou, dat waren Boris en Stef en Moppie Moldavië, maar die heb ik niet gehoord. Jullie horen het. Diamanten Ring, de nieuwste Vierdaagse hit. Hier is hij. Damien van Os. Oh, cheerio trouwens van Justin uit het centgebied. Veenendaal woont hij volgens mij. Hier is Damien. Geniet ervan.

Ja, de dames en heren van ABBA. Gimme, gimme, gimme. Zo, nou, dat was even leuk, hè, met die mannen die aan het oefenen zijn voor de Vierdaagse. Ik hoop dat ze het gehaald hebben. Maar dat gaan we natuurlijk zeker laten horen na de uitzending over volgende week voor jullie en over mij 2,5 maand. Dat ga ik het zeker laten horen. Wat ik zeker niet wil tegen ze zeggen is wat CeeLo Green tegen ze dames zal zeggen. En dat kan ik eigenlijk niet hardop zeggen natuurlijk op 1 vlei, want we mogen hier niet schelden. Dus hier is CeeLo Green met Peep You.

The One with Hunter, Estelle, met Kanye West, met American Boy. Oftewel, tegenwoordig heet hij Ye. En het zijn, Estelle is voor mij Brits, maar Kanye West is natuurlijk wel een Amerikaan. En ze hebben het natuurlijk over Amerika. En vorige week was er iets in Amerika, dames en heren. De WK-finale. En daar hebben we het natuurlijk vorige week over gehad. Zoals ik al toen vertelde, dit is 2,5 maand geleden van tevoren opgenomen. Dus ja, wat die finale is, wie er gewonnen heeft, dat kon ik u natuurlijk vorige week niet vertellen. Maar we gaan het toch even proberen. We gaan naar ons vaste rubriekje.

0: de warming up.
1: En vorige week was de ontknoping van het voetbal van de WK-finale. En deze week is de ontknoping van de Tour de France. Dat is zondag. Ja, en wie zijn de favorieten? Ik heb het namelijk nog niet gezien. Dus ja, ik kan er nu alles over vertellen. Pogacar, Vingegaard. Ik denk Pogacar. Maar ja, goed. ik heb het nog niet gezien, dames en heren. Wat deze week is, wanneer ik dit opneem, is de Grand Prix van Miami. En Formule 1, ja, dat gaat dan niet zo goed. Voor mij is de Grand Prix van Engeland ook deze maand. Dus we gaan nu even... Ik weet niet wat het is geworden. Ik zag wel dat in Miami de eerste keer is dat er niet de Mercedes op pole stond. Dat was Lando Norris in de McLaren. En daarom gaan we...

Dit was Metcon met Baggin. En de laatste jaren zijn ze een beetje viral gegaan toen Maneskin, natuurlijk winnaar van het Eurosongfestival van een paar jaar geleden, deze had gecoverd. Toen ging die helemaal weer viraal op TikTok en andere social media. En het is natuurlijk een heerlijk nummer. Ik ben natuurlijk meer fan van het origineel, dus daarom hebben we die vandaag gedraaid. En het is ook een heerlijk zomershitje. Op deze mooie vierdaagse finale dag en over twee dagen de Tour de France finale. Maar ik ga ook naar Trek Lunteren. En Trek Lunteren is natuurlijk altijd een feest. Activiteiten dit weekend. Ja, die zijn nog niet allemaal bekend. Maar eentje is wel bekend in het streekgebied. Dat is Trek Lunteren. Germant en Dirk gaan er ook heen. Ik denk dat ze er hartstikke veel zin in hebben. En weet je met wie ik daarheen ga? Nou, u gaat niet raden. Mijn vriendin. En die komt uit E. En die is natuurlijk nooit op de Trek geweest. Dus ik ga met mijn lady hear me tune out van Mojo.

Zijn gevoel, nou dat voelt hij, want dat is zo oprecht. Zo heeft hij het bij het rechte eind. Dit was Mojo met Lady Hermit Tonight. En dan gaan we alweer bijna richting het einde van deze uitzending. Dit is mijn eerste uitzending in mijn eentje. Die van vorige week ga ik zo meteen later opnemen, dus dan weten jullie dat. Niet dat het jullie uitmaakt, maar goed. Ik vond het leuk in mijn eentje. Natuurlijk even met Boris en Stef gebeld, even de vierdaagse besproken die... Nu als het goed is gefinished, iedereen die het heeft gehaald, lekker bezig, goed gedaan. Ik denk dat mijn moeder het ook weer gehaald heeft, SO naar jou, hoop ik. En dan, ja, zoals Dirk altijd zou zeggen, hou elkaar wat meer vast. En er zijn maar meerdere vrouwen in de wereld, maar voor Rihanna is er maar eentje. En voor heel veel mensen is er maar eentje, die is natuurlijk monogaam. Ik weet niet wat ik nu zeg. Hier is Rihanna met Only Girl in the World. En dat is weer het einde van de uitzending. Goed weekend. Geniet ervan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: Deze week hebben we gestart met Supermax en Love Machine. De volgende voor de Rock Sam en Charlene. En daarna was het gebeurd aan Temptation. Het papa was een Rolling Stone. Vervolgens hoorden we Kissing Honden met Dolce Vita. Roxette met De Look was daarna aan de beurt. En vervolgens Simply Red met Jericho. En ons wekelijks vlugje trends was deze week van 1 was met CQ. Samenstelling Adrie Speckley. Volgende week om deze tijd is het een nieuwe 12 inch.

0: 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

0: Somebody Else's Lover. Dat is een nummer van de Nederlandse band Total Touch. Het is de tweede single van hun titeloze debuutalbum uit 1996. Zowel Tjeerd Oosterhuis als zijn zus Treintje wilden een strijkorkest in de begeleiding. Het platenlabel zag daarmee de kosten oplopen en weigerde dus. Tjeerd wendde zich tot zijn moeder, die met wat vrienden en vriendinnen de studio introkken en de partij inspeelde. Aldus Henk-Jan Smits, die daar destijds werkte. Een zinnetje uit de tekst van Somebody Else's Lover. Ik wil mijn liefde nooit toewijden aan de geliefde van iemand anders. Ja, vorige week behandelde Henk Gieling het thema weten met onder andere Gotye Kimbra, het nummer Somebody That I Used To Know. En zo komen we terecht bij het onderwerp van deze week. Iemand. Iemand, dat is een persoon zonder dat je weet wie het is. Een bepaalde persoon dus. En als je niet weet over wie het precies gaat, of als je dat niet wilt zeggen, dan heb je het ook over iemand. En iemand is dan in de taalkunde een onbepaald voornaamwoord. Een bepaald voornaamwoord is bijvoorbeeld die en dat. En onbepaald, dan ja, laat je het eigenlijk in het midden. Iemand. En het tegenovergestelde van iemand is uiteraard niemand. Hint voor de presentator van volgende week, zou ik haast zeggen. Het door elkaar halen van het vulgaire en het zeer fraaie heeft me altijd aangetrokken. Dat hebben kinderen ook. Ze staan voor het straatje van Vermeer, maar daarnaast hangt een brandblusapparaat. Daar kijken ze minstens zo lang naar. Dat schreef ooit dichter en schrijver Willem Wilmink, die leefde van 1936 tot 2003. Wilminks manier van schrijven, het combineren van platvloerse woorden met schone taal, werd en wordt door een groot publiek gewaardeerd. Hij was de man van het liedje Deze vuist op deze vuist, dat in het kinderprogramma De Film van Ome Willem werd gezongen. De schrijver van talloze teksten waarin vloeken en schunnige woorden niet ontbreken, maar ook de auteur van titels als Voor een naakt iemand. Het werd ooit door de op 3 november vorig jaar overleden zanger en acteur Joost Prinsen op plaat gezet. Het album heette Liedjes van de Koude Grond en verscheen in 1977. Voor een naakt iemand.
1: Zo moedernaakt als je daar ligt, alles is naakt, zelfs je gezicht. Een monnik had zich gekastijd uit woede over zoveel meid. Calvijn had een pamflet gemaakt met argumenten tegen het naakt. Jij was wel eer in menig land gegeeseld of als

En dat was Someone to Watch Over Me. Ik denk, er komt nog een nieuw nummer achteraan. Maar nee, we hadden alweer twee nummers achter elkaar gehad. Je hoorde Don Upshaw. En ik deed weer een greep in de nalatenschap van George en Ira Gershwin. Okay, dat is een musical over de avonturen van een fictieve hertog van Durham en zijn zus Lady Kay. Zij waren Engelse smokkelaars in Amerika tijdens de drooglegging. Kay wordt verliefd op een man die onbereikbaar lijkt. Het verhaal vatte de geest van de Roaring Twenties treffend samen met decors en personages die bekend waren bij het theaterpubliek in Amerika. Volgens het gebruikelijke creatieve proces voor vroege Amerikaanse musicals schreven George en Ira Gershwin de muziek voor OK voordat de librettisten aan het verhaal begonnen. Toen het libretto klaar was, werden 8 liedjes uit de muziek van Gershwin geschrapt omdat ze niet makkelijk in het libretto konden worden opgenomen. De musical ging in 1926 in première op Broadway en werd 256 keer opgevoerd. En de show is vooral bekend vanwege het iconische nummer Someone to Watch Over Me. Je hoorde het in weer zo'n mooie opgefriste opname uit de serie die de weduwe van Ira Gershwin eind vorige eeuw heeft laten maken. Een opname uit 1995. Ja, en vorig jaar oktober overleed de Zweedse zangeres Karin Glenmark. Samen met haar broer Anders vormden ze in de jaren 80 het duo Gemini, dat ook in Nederland een bescheiden succes was. Ze namen 2 albums op met best wel veel nummers van de ABBA-heren. Ook zong ze mee in een concertuitvoering van de musical Chess. Toen een van de hoofdrolspelers midden in de uitvoering onverwacht verstek liet gaan, nam Karin het vanuit haar standplaats in het koor over en maakte de solo af. Daar is ook een video van die je kunt vinden op de bekende videosite. En die musical Chess over de politieke tegenstellingen tussen Oost en West ging in Londen in première. Maar tegen de tijd dat Broadway aan de beurt was, was de Koude Oorlog voorbij en werd het verhaal grondig verbouwd. Wel werd er een nieuw nummer toegevoegd dat een blijvertje zou worden. Someone Else's Story, het verhaal van iemand anders dus. Hier in een concertuitvoering uit 1996 door Karin Glenmark.

zoek het er niet op uit, maar Frans Halsema heeft in zijn oeuvre heel veel liedteksten met woorden die de laatste maanden voorbij kwamen als thema's in Link. Zo ook als er iemand op de wereld is, dan ben jij het. Thema vandaag is dus iemand. Vandaag zaterdag 31 januari 2026 bij Link. En dit nummer werd geschreven door Frans Halsema samen met Rob Crispijn. En de laatste is een van de invloedrijkste tekstschrijvers van Nederland sinds de jaren 60. Ooit begonnen als chemisch analist vond hij via zijn fascinatie voor Bob Dylan de weg naar de muziekwereld. Hij schreef poëtische en tijdloze teksten voor onder andere Herman van Veen, Stef Bos, Lisbeth List, Sesamstraat en het programma Klokhuis. Ja, en dan In Blue. Dat is het derde studioalbum van de Ierse popband The Corrs, uitgebracht in 2000, waarmee de groep bekendheid kreeg in de Verenigde Staten. De titel van het album, In Blue dus, is afgeleid van een tekstregel uit het nummer Give Me A Reason. En naast de Britse nummer 1 hit Breathless bevat het album ook het lied Somebody For Someone. Heel mooi dat dat Engels zich hier vertaalt naar iemand voor iemand. Wij zien het onderscheid niet tussen somebody en someone. Het Engels heeft daar dus kennelijk wel een heel subtiel betekenisverschil. Anders zouden ze het niet verschillend aanduiden, nietwaar? Je hoort van The Corrs Somebody For Someone in de akoestische versie uit 2000.

De Britse zanger en muzikant John Miles overleed in 2021 op 72-jarige leeftijd na een kort ziekbed aan de gevolgen van kanker. Miles' eerste album Rebel leverde in 1976 direct de wereldhit Music op. Miles had het liedje naar eigen zeggen geschreven in een half uur. Het bleef zijn grootste succes, al had hij in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk nog enkele bescheiden hits. Later in zijn carrière werd John Miles onder meer de vaste gitarist van Tina Turner en ging hij mee op tournee met artiesten als Joe Cocker en Stevie Wonder. Hij zong in deze aflevering van Link When You Lose Somebody So Young uit 1976, van dat eerste album dus. En dat begon als volgt. Als je iemand zo jong verliest, hoe begin je dan opnieuw? Je kunt niet wegrennen en je verstoppen voor de buitenwereld. En je sluit jezelf op. Je vraagt je af waar je moet beginnen. Het vergroot de pijn. En zo komen wij bij ons vaste onderdeel terecht, de kofferbak. Wanneer Jake Blues uit de gevangenis wordt vrijgelaten, gaat hij met zijn broer Elwood naar het weeshuis waar ze samen opgroeiden. De instelling blijkt in geldnood te zitten. De twee broers willen helpen, maar hebben alleen gestolen geld dat de instelling niet wil hebben. Uiteindelijk krijgt Jake een idee. Hij zal zijn vroegere bluesband weer nieuw leven inblazen. Het is het verhaal van de Blues Brothers, de Amerikaanse film uit 1980 van John Landis, Dan Aykroyd en John Belushi, die met hun Blues Brothers act faam hadden verworven in tv-shows als Saturday Night Live, baseerde de film op deze personages. En de film was met zijn budget van $30 miljoen een van de duurste films uit die periode. En een van de hits uit de film is Everybody Needs Somebody to Love. Je hoort het origineel met John Belushi en Dan Aykroyd en daarna een vocale versie van het Zweedse ensemble The Real Group uit 1994.

Ja, je hoorde de Real Group met Everybody Needs Somebody to Love in het kader van de kofferbak in deze aflevering van Link. Jenny Arian bracht in de jaren 80 en 90 een aantal muzikale soloprogramma's waarin het aandeel van de componist Martin van Dijk opvallend was. Hij was goed in aangrijpende muziek met veel dissonanten. Bij deze tekst voor Iemand moet het doen van Jan Boerstoel liet van Dijk zich inspireren door de moderne tango's van Astor Piazzolla. Het nummer leverde in 1992 de Annie M.G. Schmid prijs op voor het beste theaterlied van dat jaar. Uit 1992 uit het programma De Dame Zet Zich Schrap hoor je Jenny Arian. Iemand moet het doen in een live uitvoering.

Being Alive is een lied uit de musical Company met muziek en tekst van Stephen Sondheim, hier in uitvoering uit 1995 door Boyd Gaines. Het lied zit aan het eind van de show en wordt gezongen door Robert, een 35-jarige verstokte vrijgezel die centraal staat in Company. Hij ziet in dat een eenzame wolf zijn niet zo geweldig is als het lijkt. En voordat hij Being Alive zingt, reflecteert Robert op de relaties van 5 stellen, zijn vrienden. En hoewel elke relatie zijn problemen kent, concludeert Robert dat het beter is om samen te leven dan alleen te blijven. En de slottekst van het lied luidt: iemand die je overlaat met liefde, iemand die je dwingt om te geven om anderen, iemand die je er doorheen helpt, die er altijd voor je zal zijn, net zo bang als jij om te leven. Oftewel, Being Alive. Ja, en je luistert naar Link met als thema iemand. En we gaan verder naar Spanje. Amaral, dat is een Spaans rockduo uit Zaragoza. Dat bestaat uit Eva Amaral, zang, en Juan Aguirre, gitaar, die samen hun nummers schrijven. De muziekstijl van Amaral wordt gecategoriseerd als pop-rock, maar is vaak vermengd met Latijns-Amerikaanse ritmes, folk-rock, synthesizers, poëtische teksten en met name traditionele Spaanse volksmuziek. Ze zijn een van de best verkopende Spaanse groepen aller tijden. In 2005 namen ze voor hun album Pajaros en La Cabeza het nummer Confiar en Alguien op. En dat betekent vertrouw iemand. De tekst begint als volgt. Ik stel me voor dat je slaapt als ik heel laat thuis kom. Eerlijk gezegd kan ik er niet aan wennen naast iemand slapen. Je hoort Amaral.

Eva de Roveren is al jaren een vaste waarde in het Vlaamse muzieklandschap en ook in Nederland best wel bekend. Vanaf 1998 schitterde ze bij folkgroep Kadril, tot ze in 2004 ging samenwerken met Gerry de Mol voor het project Kleine Blote Liedjes. In 2006 verscheen haar solo debuutalbum De Jager, waarin ze helemaal openbloeide. Het leverde haar hit Fantastisch toch op. En in 2014 bracht ze het album Chanticleer uit, of Chanticleer, hoe je het maar uitspreken wilt, waarin ze voor het eerst in het Engels zong. Maar daarna keerde ze terug naar haar moedertaal, het Vlaams, het Nederlands. Van het vroege album Kleine Blote Liedjes hoorde je Iemand Lief. De Franstalige zangeres Zao is geboren in Algerije, waar ze verbleef tot haar 18e jaar. Haar vader was staflid van een universiteit en haar moeder doseerde daar wiskunde. In 1999 immigreerde ze naar Montreal in Canada met haar familie. Daar kwam ze terecht in de professionele muziekwereld. Ze zette haar studies opzij om zich volledig op haar zangcarrière te richten. En van haar tweede album Contagieuse uit 2013 hoor je Quelqu'un d'autre, oftewel Iemand Anders. Het refrein gaat als volgt. Zelfs als jij met iemand anders bent en ik met iemand anders, denk je dan nog steeds aan ons. Droom je van me als je slaapt naast iemand anders? Ben je gelukkig aan de zijde van iemand anders? Ja, met deze mededeling van Zao uit 2012 beëindigen we dan ook deze link van 31 januari 2026. Mijn naam is Ruben Landman. Heb je een reactie? Wil je reageren op dit programma? Heb je een vraag aan een van de makers? Henk, Pieter, Dirk of ik? Mail dan naar link@eenvallei.nl voor al je vragen. En dit programma is natuurlijk nog 10 weken lang terug te beluisteren via onze website eenvallei.nl. Ga dan naar Radio Gemist of naar de pagina van Link en daar vind je alle afleveringen terug. We sluiten af met dit nummer van Zao, Quelqu'un d'autre. Iemand nog vragen? Bedankt voor het luisteren.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterlo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms ook iets minder bekend, maar altijd weer het luisteren bewaard. En dat gaat u weer zelf allemaal horen. We gaan beginnen met een plaat uit 1971 die het weer van deze tijd wel een beetje aangeeft. Weer om naar het strand te gaan. Dit is de Nederlandse band, de Dizzy Man's Band met Let's Go to the Beach.

Mooie plaat van Steelers Wheel. De titel is Star. Ja, dit is de week van de Nijmeegse Vierdaagse. De binnenstad die helemaal vol loopt met wandelaars. Een van de grootste feesten die in Nederland gehouden wordt. En waar ook bij mag worden gezegd, een van de feesten waar het minste rottigheid gebeurt. Dat is wel eens anders als er op zo'n schaal veel mensen bij elkaar zijn. En wat voor die Vierdaagse geldt, is eigenlijk wat deze plaats van Gary and the Pacemakers zegt. Want je gaat met duizenden en duizenden tegelijk, ofwel, you never walk

Hij zei zijn naam al in het laatste stukje, Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend, want dat is het in dit geval. De Haagse band The Motions, ze brachten heel wat mooie plaatjes uit en hadden in de periode 1965-1969 11 top 40 noteringen. Bekende daarvan zijn Wasted Words, Why Don't You Take It, Wonderful Impressions en zo nog een aantal. Daarna zakte het in wat betreft top 40 werk, maar dat laat onverlet dat een van hun laatste singles op het Decca-label wel een hele mooie is. Luister naar Eliza.

Ja, het blijft een hele mooie plaat hoor. Deep Purple met Woman from Tokyo. We gaan nu even naar een dame in dit geval die iets minder bekend is in het periode dat dit programma opgaat, 1960 tot 1975. Hoewel ze al in Amerika veel eerder scoorde met een aantal mooie nummers. Onder andere het nummer At 17, wat voor veel mensen een heel mooie en beschouwelijke plaat is. In Nederland kwam ze pas in 1979 de top 40 binnen met het nummer Fly Too High, Run Too Fast. Juist, die. Nou ja, en The Other Side of the Sun was ook nog een hit in Nederland. En, ja, je gelooft het of niet, ze maakte in 1980 ook nog een plaat samen met Conny van den Bos. Het kan niet beter. In 1970 kwam er een LP van haar uit, Present Company. En daarvan werd een single getrokken in 1971. Heath a Rainbow. Luistert u naar Janice Ian.

0: Uitgebracht in 1971. Ook in Nederland zou hij een hitparadenotering uiteindelijk de 28e plaats krijgen in de top 40. De Nitty Gritty Dirt Band met Mr. Bojangles. Dan zijn we toe aan de jingle van de week. En dat doen we deze keer van het station Radio City. Dat was een Britse zeezender die uitzond van 30 september 1964 tot 9 februari 1967. En niet vanaf een schip, maar van het Monsal Fort op de Shivering Sands. Eigenlijk waren dat luchtafweertorens uit de oorlogsjaren die de Britse regering daar had neergezet om inkomende Duitse vliegtuigen uit de lucht te schieten voordat ze het Engelse vasteland zouden bereiken. Die stonden al een jaartje of 20 leeg. En toen kwamen daar die zeezenders en die dachten, nou, die kunnen wij wel inpikken, zo'n eiland. En zo begon Radio City. Tower of power, zou je kunnen zeggen, want het is een geschutstoren. Nou, en daar daken ze ook dankbaar gebruik van. 299, dat zal de golflengte geweest zijn. Tower of power.
1: 299. Your tower of power.
0: Laten we er nog eens eentje doen.
2: Radio City.
0: Ja, de kwaliteit is wat minder. Opgenomen van de middengolf destijds. Maar best wel leuk om even te draaien. Plaatje wat waarschijnlijk wel op Radio City gedraaid is. Ik was iets te jong nog om eraan te luisteren op dat moment. Maar The Searchers was een bekende band en stonden ook in die eerdere periode, in dit geval 1966, in Nederland in de hitparade. Take it or leave it.

grootste hit in Nederland van Sam & Dave was Soul Man. Dit kwam niet in de top 40, maar toch komt het wel aardig bekend voor. I'm Your Puppet. Typisch Brits bandje, dat is The Scaffold. Maakte heel wat leuke plaatjes. En ook deze, Illy the Pink. Het nummer werd later omgebouwd door Johnny Hoes en de Feestneuzen. En we drinken tot we zinken, maar dit is het origineel, Illy the Pink.

0: Lily the Pink van The Scaffolds. Ook in Nederland is een geweldig hit. Tot de tweede plaats aan die Veronica Top 40 in 1968.
1: Uit den Arden Platendak van uw presentator.
0: Komen we dit keer uit bij een echte Nederbeat band uit het Haagse. De Q65, die brachten in 1968 een EP uit, Q Blues. Die hadden wij thuis ook. En mijn broer had hem meegekocht. Een zwart hoesje met de heren mooi uitgelicht erop. Een mooi nummer daarvan is No Place To Go.

Wie anders dan Bob Dylan met zijn Subterranean Homesick Blues. Dit is de 10e hitnotering van onze eigen Shocking Blue. In 1971, Out of Sight, Out of Mind.

Onder MacArthur's Park was in 1968 een mooie hit voor Richard Harris. En natuurlijk is de versie van Donna Summer ook een hele bekende. Deze is van de dames van de Three Degrees. Wat minder lang dan de originele versie van Richard Harris, maar duurt toch altijd een heel tijdje. 6 minuten nog wat. Ik hoop dat het lukt om helemaal te draaien, maar ik krijg in ieder geval een goede impressie. Deze dames ken je natuurlijk vooral van Dirty Old Man en The Year of Decision. Maar in 1972 konden ze ook al mooi deze plaat maken. Graag tot volgende week.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van

Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: van 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn.

0: In delen van Nederland was rond 10:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar...

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn water.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje